is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Een explosie in een flatgebouw in Amsterdam. Daarbij zijn minstens 7 gewonden gevallen. Dat melden de hulpdiensten. Het pand is deels ingestort en er is ook brand ontstaan. De bewoners werden geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er wordt ook gezocht naar mogelijke slachtoffers. Het is niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Er is nog veel onduidelijkheid over een vredesakkoord in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump is er een akkoord met Iran om de oorlog te beëindigen en zal het in de komende dagen ondertekend worden.
2: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
1: Volgens Trump zal vicepresident J.D. Vance naar Europa gaan om het akkoord te ondertekenen. Het Iraanse persbureau spreekt tegen dat er een akkoord zou zijn. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten kondigde Donald Trump al minstens 38 keer aan dat het conflict bijna gedaan is. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen. Het werd 2-0. De wedstrijd werd ook overschaduwd door 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start dus met een nederlaag. En meteen een domper voor de Belgian Arrows op de World Cup of Darts. Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verloren in hun eerste wedstrijd verrassend van Hongkong met 2-4. Vanavond nemen ze het op tegen Slovenië. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij maxima tot 21 graden. Volgende week wordt het opnieuw warmer en zonniger. De temperaturen gaan naar richting de 28 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Met muziek uit de jaren 80 maakte ik jou vandaag wakker. The Talking Heads en Slippery People. Goedemorgen, dit is De Vroege Vogels met Mike.

Charlotte en Take Me To Your Heaven. Zo, we gaan kijken in wat er dus vanaf vandaag en het weekend allemaal te doen is. Vandaag organiseert Boats and Bites de tweede editie van de Veurense Havenfeesten. De locatie, dat is de jachthaven van Veurne. Je mag je verwachten aan muziek, foodtrucks, kinderanimatie, initiaties en natuurlijk de spectaculaire zeepkistenrace over het water. Heb je zin om deel te nemen? Bouw nog vlug je eigen zeepkist vandaag en kijk naar de informatie op info@boatsandbites.be.

0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
2: Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op, daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

En op het Theaterplein in Kokseide is er vandaag ook nog tijd voor de zomerse vibes van Open Air Apero. Vanaf 18 uur ben je daar welkom om te gaan genieten van een ontspannen aperitief en later op de avond helemaal los te gaan onder de sterrenhemel. Open Air Apero Kokseide, dat is een gratis toegang met pure zomerbeleving.

0: Linda FM weerbericht.
1: Vandaag wordt het meestal zwaar bewolkt aan de kusten betrokken, met soms regen of bui. En tegen de avond komen er dan bredere opklaringen. Morgen wordt het zonnig met soms wat wolkenvelden en temperaturen die zullen hangen rond 19 graden. En dan vanaf zondag krijgen we een periode met rustig en droog weer. En de maxima die liggen meestal aan de kust net iets boven de 20 graden.

Miste je de eerste fietszondag trap en ontdek in de maand mei? Wel geen nood. Zondag aanstaande krijg je een nieuwe kans om unieke plekken te gaan ontdekken. Trap en ontdek, dat is een sfeervol fietsevenement waarbij je langs unieke plekken kunt gaan fietsen. En onderweg wachten ze dan met verrassende, lekkere stops en verhalen. Starten kan je eigenlijk in 7 verschillende Westhoek-gemeenten, waaronder Diksmuiden. Opgelet, tijdens die 3 Diksmuiden fietszondagen verken je steeds hetzelfde parcours. Starten kan je dus doen tussen 10 en 14 uur. En dan heb je ook nog vandaag het denkmoment, hoe kan ik je helpen? Vanaf 14 uur in Tunpaat.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 10:30. Van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
3: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

En zaterdag aanstaande krijgt Veurne dus een nieuw sportief evenement bij. Na twee succesvolle edities onder vrienden en familie, groeit RoundNet Rumble uit tot een eerste publieke editie in het Wiltura Sportpark. RoundNet, beter bekend als Spikeball, die staat centraal, maar RoundNet Rumble wordt veel meer dan alleen maar een toernooi. Overdag inderdaad alles rond het sportieve en daarna schakelt het terrein moeiteloos over naar een open-air evenement.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Ons land heeft opnieuw reservisten in het leger. Voor het eerst sinds de Koude Oorlog eind jaren 80. Het gaat voorlopig om iets meer dan 500 reservisten. Of de zogenaamde territoriale reserve. HLN-journalist Timmy van Diepen.
2: Dat is een korps, zoals het al zegt, van reservisten. Die kunnen gemobiliseerd worden in tijden van crisis. Als de nood het hoogst is, zeg maar, als er een oorlogsdreiging is bijvoorbeeld, of een ramp, dan kan Defensie die eenheid oproepen om steun te bieden. En bijvoorbeeld om bepaalde kritieke infrastructuur, nucleaire sites bijvoorbeeld, de kerncentrale van Doel, te verdedigen.
1: Tegen 2030 moeten er zo'n 3000 reservisten bijkomen. In Brussel zijn gisteravond honderden mensen op straat gekomen tegen de komst van de extreemrechtse politicus Jordan Bardella, de voorzitter van de Franse partij Rassemblement National. Bardella was op bezoek bij het Vlaams Belang en hield gisteravond een toespraak in het Vlaams parlement. Betogers gooiden met eieren en rookbommetjes naar de politie, maar voor de rest verliep de betoging rustig. In Amsterdam in Nederland zijn minstens 7 gewonden gevallen bij een explosie in een flatgebouw. Dat melden de hulpdiensten. Het pand is deels ingestort en er is ook brand ontstaan. De bewoners werden geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er wordt ook gezocht naar mogelijke slachtoffers. Het is niet duidelijk hoe de explosie is ontstaan en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. Er is nog veel onduidelijkheid over een vredesakkoord in het Midden-Oosten. Iran en Amerikaans president Trump spreken elkaar tegen. Zo zegt Trump dat er een akkoord is en zal het in de komende dagen ondertekend worden.
3: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. We have a signing soon.
1: Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten kondigde Donald Trump al minstens 38 keer aan dat het conflict bijna gedaan is. In Mexico was het erg onrustig voor de openingsmatch van het WK gisteravond. Honderden betogers kwamen er op straat. Zo pleitte de Onderwijsbond voor hogere lonen en een beter pensioen. Maar ook moeders van vermiste kinderen kwamen op straat. Een groep gemaskerde mannen zocht daarna de confrontatie op met de politie. Ze gooiden ze met stenen en molotovcocktails. Verschillende mensen werden opgepakt. En op dat WK voetbal hebben Zuid-Korea en Mexico hun openingswedstrijd in groep A gewonnen. Zuid-Korea versloeg Tsjechië met 2-1 nadat het eerst op achterstand kwam. Gisteravond won gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Er vielen ook 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start het toernooi dus met een nederlaag. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon bij maxima tot 21 graden. Volgende week wordt het opnieuw warmer en zonniger. De temperaturen gaan dan richting de 28 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

sausjes erin, dat simpel. Morgen wordt in de Noordstraat in Kokzijde tijd voor pure balans en fun tijdens de Surplus Challenge. Vanaf 14 uur kan je helemaal gratis gaan deelnemen en uittesten hoe lang jij recht op je fiets kan blijven staan zonder je voet aan de grond te zetten. Je mag zo vaak proberen als je wilt en de beste tijden worden dan bijgehouden. De drie sterkste balanstalenten die krijgen bovendien een plekje op het podium na de retrocours.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car-detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Goedemorgen ben je welkom in de Plataan in Isegem, in het woonzorgcentrum. En dit voor de jaarlijkse rommelmarkt vanaf 10 tot 17 uur. De toegang bedraagt er wel €5.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Vandaag aan de kust wordt het meestal zwaar bewolkt of betrokken met soms regen of buien. Pas tegen de avond komen er dan bredere opklaringen. En morgen wordt het zonnig met soms wat wolkenvelden met temperaturen die schommelen rond 19 graden. En dan vanaf zondag wordt het rustig en droog weer. De maxima liggen dan net iets boven de 20 graden.

0: Julien Clerc si on chantait. Morgen trekt de Brugge Pride Parade door Brugge. En net vanaf 11 tot 23 uur ben je welkom in de Vrijplaats in Brugge.
1: Vroeger bracht je bloemen, te veel om op te noemen.
2: Je draait je hoofd niet meer om, als ik het huis binnenkom, na een dag van hard werk.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de Markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gisteldolle Dagen op 13 en 14 juni.
4: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van Op de Markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

En dan gaan we het nog eens hebben over de Gistelse dolle dagen. In dit morgen en zondag. Het vernieuwde concept ziet er als volgt uit. Morgen staat alles in het teken van koopjes op deurdagen en sfeer bij de lokale handelaars. En dit dan met live radio van Melinda FM. Muziek op de markt, een dolle kermis en 's avonds feest met DJ's. Zondag aanstaande, dan wordt de Gistel opnieuw de place to be met een gezellige braderie, straatanimatie, optreden, springkastelen, kinderactiviteiten en tal van eet- en drankstandjes. In verschillende centrumstraten is er dan volop sfeer met onder andere minigolf, minitennis en padel, een groot schaakbord en randanimatie voor jong en oud. Ja.

Calvin Harris en zonnig aanstaande brengt Euphonia een bijzonder muzikaal moment naar Torhout met twee intieme concerten onder de noemer Festival d'Amour. In de prachtige grote kapel van de Kunstacademie Torhout wordt de liefde daar centraal gezet. De toegang bedraagt €17 voor volwassenen en €5 voor kinderen en €3,40 met kansentarief. Festival d'Amour met Euphonia, twee concerten en één grote ode aan de liefde. En vanaf maandag ben ik er dan terug met een nieuwe aflevering van De Vroege Vogels. En morgen tussen 11 en 12 zitten we dan in Gestel. Tot morgen!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Vlaams minister van Onderwijs Joël Demir wil een plan van aanpak voor AI in het onderwijs. Ze maakt daarvoor 10 miljoen euro vrij. Artificiële intelligentie kan een hulp zijn voor studenten, maar ze moeten ook opgeleid worden over de gevaren, zegt Demir.
2: We zien dat heel wat scholen zoeken naar concrete toepassingen. De vraag is, ja, hoe gaan we met artificiële intelligentie om? We hebben de rectoren van alle universiteiten ook ontmoet. Ja, de bedoeling is vooral dat zij met handvaten vooral komen.
1: Uit cijfers blijkt dat zeker 9 op de 10 studenten regelmatig AI gebruiken voor schoolwerk. Supermarktketen Colruyt zou elke week zo'n tientallen medewerkers ontslaan. Dat melden de vakbonden aan HLN. Volgens de vakbonden gebeuren die ontslagen in groepen om buiten de wet tournoo te vallen. Die wet beschermt werknemers bij een groot collectief ontslag. Colruyt zelf ontkent dat het bezig is aan een grote ontslagronde. Het erkent wel dat er herstructureringen zijn binnen het bedrijf. Ons land heeft opnieuw reservisten in het leger. Voor het eerst sinds de Koude Oorlog eind jaren 80. Het gaat voorlopig om iets meer dan 500 reservisten. Of de zogenaamde territoriale reserve. Highland-journalist Timmy van Diepen.
3: Dat is een korps, zoals het al zegt, van reservisten. Die kunnen gemobiliseerd worden in tijden van crisis. Als de nood het hoogst is, zeg maar, als er een oorlogsdreiging is bijvoorbeeld, of een ramp, dan kan Defensie die eenheid oproepen om steun te bieden. En bijvoorbeeld om bepaalde kritieke infrastructuur, nucleaire sites bijvoorbeeld, de kerncentrale van Doel, te verdedigen.
1: Tegen 2030 moeten er zo'n 3000 reservisten bijkomen. Het Europese migratiepact gaat vandaag meteen van start. Het werd gisteren goedgekeurd na jarenlange onderhandelingen tussen de lidstaten. Het akkoord houdt in dat er strengere controles gebeuren aan de buitengrenzen, zodat minder asielzoekers naar de EU komen. Of vanuit het zuiden doorreizen naar bijvoorbeeld ons land. Wie geen asiel krijgt, moet op korte termijn terugkeren naar zijn land van herkomst. In Mexico was het erg onrustig voor de openingsmatch van het WK gisteravond. Honderden betogers kwamen er op straat, zoals leerkrachten en ouders van vermiste kinderen. Ze hoopten meer aandacht te krijgen voor hun situatie net door dit moment te kiezen. Betogers gooiden met van alles naar de politie. Die heeft verschillende mensen opgepakt. Op dat WK-voetbal hebben Zuid-Korea en Mexico hun openingswedstrijd in groep A gewonnen. Zuid-Korea versloeg Tsjechië met 2-1 nadat het eerst op achterstand kwam. Gisteravond won gastland Mexico de openingswedstrijd tegen Zuid-Afrika. Het werd 2-0. Er vielen ook 3 rode kaarten, 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Hugo Broos, de bondscoach van Zuid-Afrika, start het toernooi dus met een nederlaag. De dag start grijs en wisselvallig. Deze namiddag geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Dit weekend droog en meer zon, al wordt het net geen 20 graden. Volgende week warmer en zonniger. De temperaturen gaan dan richting de 28 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Lionel Richie en All Night Long. Ja, de man is ondertussen ook al 77 jaar geworden. En dat is meteen een van zijn klassiekers die je hoorde. Een goede vrijdagmorgen gewenst. Fijn dat je erbij bent. Maak het jezelf gemakkelijk. Want de komende 2 uur vullen we je ochtend met de muziek die raakt, verrast en laat glimlachen. Welkom bij de muziekdoos op Melinda FM.

We kwamen terecht in het jaar 1976 met Tina Charles en You Set My Heart on Fire. Aaron Blommaert met zijn jongste, Het is beter zo.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.

Uit Jamaica, Jimmy Cliff en zijn Reggae Night. Dit weekend staan de kermiskramen op het Hegerplein in Kokzijdedorp. De gemeente maakt er een groot volksfeest van met een aantal sportieve uitdagingen. 5 dagen lang, van nu zaterdag tot en met woensdag 17 juni, is het kermisplezier verzekerd. De feestelijke opening is op zaterdag, morgen dus om 1:30. En naast de klassieke kramen en de oliebollengeur valt er nog meer te beleven. De gemeente herneemt de retrocours die het vorig jaar lanceerde. De renners vertrekken om 16 uur in de Noordstraat en maken zich op voor 20 plaatselijke rondes. Deelnemen kost €5.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week kozen we voor een aanstekelijke meezinger die je meteen doet dromen van warme dagen en een frisse zeebries. Zon, zee, strand. Dit is Lisa Lewis.

En hoe ziet het weerbericht eruit volgens meteowart.be? Wel, vandaag vrijdag verlaat de regenzone geleidelijk ons land. Gevolgd door opklaringen met hier en daar nog een buitje. De matige wind draait van zuidwest naar west en de temperaturen komen uit tussen de 16 en de 20 graden.

0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Duckfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30 van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.

Het was een one-hit wonder in 1986, moet dat geweest zijn, voor Stan Ridgway en zijn Camouflage. Feels Like I'm Falling in Love van Coldplay nu.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In het VTI van Roeselare is een drone lab geopend. Het eerste in een Vlaamse school. Leerlingen die kunnen er hun zelfgebouwde drones programmeren en testen als antwoord op de groeiende vraag naar dronepiloten en ingenieurs. Bijna 25 jaar na de sluiting van het iconische Dadi-park is er eindelijk groen licht voor de herbestemming van de site. De omgevingsvergunning voor een publiek waterlandschapspark is toegekend en de werken die kunnen begin volgend jaar starten. De zesdejaars van het Sint-Leo-college in Brugge hebben hun afscheid van het middelbaar gevierd en na hun laatste lessen sprongen ze samen het water van de Brugse Rijen in. Meer dan 2 maanden nadat een 18-jarige jongeman uit Oudenburg in coma belandde na een vechtpartij in Gent, is hij opnieuw wakker. Zijn familie laat weten dat dit een belangrijke stap is, al blijft het herstel nog lang en onzeker. Net buiten het centrum van Brugge is een vergunning aangevraagd voor een groot woonproject met ruim 200 appartementen en woningen. Voor de ontwikkeling zouden bestaande huizen worden afgebroken en een boszone gerooid. In Middelkerke kan vanaf 13 juni opnieuw in zee worden gezwommen in 2 bewaakte zones. Casino Oost in Middelkerke en Meeuwenlaan in Westende. Vanaf de 1 juli staan redders op alle bewaakte zones tussen 11:30 en 7:30. In september blijven 2 posten open tot 15 september.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft overwegend zwaar bewolkt met nu en dan wat lichte regen of motregen. Later op de dag kunnen er plaatselijk enkele opklaringen verschijnen. De temperaturen die schommelen meestal tussen de 16 en 20 graden. Morgen start nog bewolkt met kans op wat lichte regen, maar in de namiddag wordt het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Zondag wordt het wisselend bewolkt met vooral later op de dag kans op een lokaal buitje. Terwijl zondag aan de kust meer zon mogelijk is.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Boy George en zijn Culture Club. En zijn grootste hit was ongetwijfeld samen met zijn groep The Karma Chameleon, weet je nog wel. Dit was een van de opvolgers, The War Song. Shakira en

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Dire Straits en The Walk of Life. Morgen zaterdag en ook zondag zijn het weer dolle dagen in Gistel met heel wat animatie natuurlijk. En ook Melinda on Tour is van de partij. Morgen zaterdag en ook zondag beginnen de live uitzendingen om 10:00 in de voormiddag en eindigen om 6:00 s'avonds. Dus kom rust eens langs, want het weer ziet er ook behoorlijk goed uit voor de komende 2 dagen.

André van Duin natuurlijk. Ik weet niet of er nog examens zijn voor het ogenblik, want het is lang geleden dat ik nog op een schoolbank zat. Maar ik wens iedereen toch het beste, als er nog zijn natuurlijk, want ik denk dat het zo'n beetje op het randje is. Maar het geheim van succes is nooit opgeven.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
6: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Jenny Jenny, Dreams Are Tenpenny en Kingside waren dat. Vergeet er niet, dolle dagen in Gistel, morgen en zondag met Melinda on Tour op het Marplein van Gistel. Dit was de muziekdoos voor deze week. Aangenaam weekend en heel graag tot de volgende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Het is Mezing Vrijdag. De aanzet is al goed. Dankjewel Robbie voor de muziekdoos van deze morgen. Wij zitten op de werkvloer met, zoals ik zei, liedjes die je kent, die je kan meezingen. En met verhalen over ondernemers en handelszaken uit West-Vlaanderen. Een hele fijne vrijdagmorgen.

Aerosmith bij Melinda FM op vrijdag voormiddag. Meezing vrijdag in de provincie. De classics die je kent, die kan je meezingen in de wagen, thuis en op de werkvloer. En de verhalen die je hoort, dat zijn die verhalen van ondernemers en handelszaken uit West-Vlaanderen. Hier hoor je nog eens wat op de werkvloer. Ik heb straks heel goed nieuws voor de fans van Johan Verminne. We krijgen een heel mooi weekend, heb ik begrepen. En veel volk vandaag aan het achterhuis op de Prinsengracht in Amsterdam, want het is vandaag de geboortedag van Anne Frank. Een hele goede morgen. Ja, Jaap, het heeft allemaal zo moeten zijn.

Begin de jaren 80 werd het liedje gedraaid op de Thé Dansants. En later in de 90s werd het nog eens terug opgehaald. En was het een tweede keer een hit voor Leo Sayer. En misschien wordt het deze namiddag ook nog gedraaid op Zilverdanst. Want tussen 2 en 6 dan kunnen de senioren dansen op het feest in het Cursaal in Oostende. Zilverdanst met live muziek straks tussen 2 en 6. Een evenement dat toch die sociale contacten bevordert. Het welzijn van de mensen en uiteraard tegen eenzaamheid. Dit is Lady Gaga.

0: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de Markt. Je zal zeker scoren met onze chocoladevoetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnorenbier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gisteldolle Dagen op 13 en 14 juni.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.

we het hebben over de classics. En de classics op de werkvloer bij Melinda FM. Killer Queen hoort daarbij. Op deze vrijdag voormiddag 12 juni. De provincie gaat de komende tijd op zoek naar de leukste winkel. Het wordt moeilijk kiezen uit meer dan 12.000 handelaars in de provincie. Maar bedoeling is wel om het lokale winkelaanbod te promoten. Om de waardering uit te spreken voor de ondernemers in onze provincie. En ook om te benadrukken wat de kracht eigenlijk is van die lokale handel. En iedereen kan stemmen, iedereen kan meedoen. Een professionele jury gaat op donderdag 10 september de winnaar bekendmaken tijdens de avond van de West-Vlaamse winkelier. En die zal doorgaan in Kortrijk. Maar ja, wie wordt de leukste winkel van West-Vlaanderen? Je kan nog tot 26 juli de favoriete winkel nomineren via de website deleukstewinkelvanwestvlaanderen.be. En dan wens ik u uiteraard daar heel veel succes mee. En we kijken uit naar jouw verhaal op de werkvloer hier bij Melinda FM. Zien.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Straks om 11 uur meer nieuws uit West-Vlaanderen. Let the music play. Laat het maar klinken. Elk moment de muziek die je kent. Vorige week hebben we de nieuwe single van Lisa Lewis in de aandacht gezet. Het was vorige week de Airplay.

We zijn op weg naar een feestweekend, dat is duidelijk. Zondag is het Vaderdag in Vlaanderen en morgen de havenfeesten in Veurne, in de jachthaven aan de Kaaiplaats.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In Middelkerke kan vanaf 13 juni opnieuw in zee worden gezwommen in twee bewaakte zones. Casino Oost in Middelkerke en Meeuwenlaan in Westende. Vanaf de 1 juli staan redders op alle bewaakte zones tussen 10:30 en 6:30. In september blijven twee posten open tot 15 september. Bijna 25 jaar na de sluiting van het iconische Dadi-park is er eindelijk groen licht voor de herbestemming van de site. De omgevingsvergunning voor een publiek waterlandschapspark is toegekend en de werken die kunnen begin volgend jaar starten. In Pittem is een lijnbus ontruimd nadat er plots een grote hoeveelheid koelvloeistof uit het dak naar beneden stroomde. De bus die door een onderaannemer werd uitgebaat, was onderweg van Roeselare naar Tielt toen de vloeistof uit het plafond gutste. Gelukkig raakte niemand gewond. In de Buddha-straat in Kortrijk hangt een opvallende bijenzwerm aan een verkeerspaal. De zwerm die vormt geen gevaar voor voorbijgangers en wordt binnenkort verwijderd door een imker. De zesdejaars van het Sint Leo College in Brugge hebben hun afscheid van het middelbaar gevierd en na hun laatste lessen sprongen ze samen het water van de Brugse rijen in. In het VTI van Roeselare is een drone lab geopend, het eerste in een Vlaamse school. Leerlingen die kunnen er hun zelfgebouwde drones programmeren en testen als antwoord op de groeiende vraag naar dronepiloten en ingenieurs.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft overwegend zwaar bewolkt met nu en dan wat lichte regen of motregen. Later op de dag kunnen er plaatselijk enkele opklaringen verschijnen. De temperaturen die schommelen meestal tussen de 16 en 20 graden. Morgen start nog bewolkt met kans op wat lichte regen, maar in de namiddag wordt het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Zondag wordt het wisselend bewolkt met vooral later op de dag kans op een lokaal buitje. Terwijl zondag aan de kust meer zon mogelijk is.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Ja, wie zal het morgen halen, hè? We hebben vorig jaar gezien dat het toch niet zo evident is als we denken in zo'n zeepkistenrace in de jachthaven van Veurne bij de tweede editie van de havenfeesten. Het tweede deel van de werkvloer op deze vrijdag 12 juni. Weer welkom en dankjewel Jeroen om ons bij

We zijn niet alleen op weg naar een mooi weekend, maar ook een feestweekend. De havenfeesten, zondag is het Vaderdag. En het hele weekend kan je Melinda FM ook terugvinden op het Marktplein in Gistel. Het zijn dolle dagen daar in het centrum. Met andere woorden, een braderieweekend waar iedereen van harte welkom is. We brengen praatgasten en artiesten mee. Op zaterdag en zondag tussen 10 en 18 uur kan je ons daar aantreffen. Dus kom maar eens kijken hoe wij radio maken. En je kan ook naar Amsterdam trekken, maar dat zal een beetje na de boot zijn. Want de kaartjes voor een bezoek aan het achterhuis aan de Prinsengracht daar in Amsterdam, die zijn altijd al een hele lange tijd uitverkocht. En zeker vandaag, 12 juni, het is de geboortedag van Anne Frank. En daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maan en Goldband uit Nederland. Ze blijven het nog altijd stiekem doen.

Nee, zo stiekem is het niet. Johan komt er echt voor uit. Hij zou op het einde van dit jaar, wellicht begin volgend jaar, willen starten met de afscheidstournee waar het allemaal om ging. Die vorig jaar in september werd afgeblazen omwille van zijn gezondheid. Dat is goed nieuws voor de fans van Johan Verminnen. We gaan dat zo meteen bekijken. De mannen van Noodgeval en Maan en Stiekem. Melinda FM, pak de zon en straal de hele dag. Melinda FM. We moeten stilaan plannen beginnen te maken voor de grote vakantie. En zeker als we richting Amsterdam willen gaan, een bezoekje willen brengen aan het achterhuis. Het huis van Anne Frank aan de Prinsengracht. Het is daar altijd zeer druk en op tijd reserveren is de goede boodschap. Want ik hoor wachttijden van 2 tot 3 maanden. En het zal daar vandaag zeker druk zijn. 12 juni, dat is de geboortedag van Anne Frank. Na de bezetting moet het gezin van Anne onderduiken in dat bekende achterhuis aan de Prinsengracht. Daar schrijft Anne haar wereldberoemd geworden dagboek. Hetgeen wat ze eigenlijk zelf had gekregen voor haar 13e verjaardag. En als de familie wordt verraden, dan komt dat dagboek in handen van Miep Gies. Zij bewaart het boek en ze gaat dat na de oorlog ook eerlijk teruggeven aan de familie. Ze leert dan de papa van Anne kennen, Otto Frank. Hij gaat het boek uitgeven en dat wordt dan een van de meest gelezen boeken aller tijden. Anne Frank overlijdt in maart 1945 op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Anne Frank zou vandaag 97 jaar geworden zijn.

0: Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 17:30 tot 22:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een...

Buitenrijven. Het is een droom die kan uitkomen, ook voor Johan Verminne. 22 mei is hij 75 geworden. In een interview met de collega's van Radio 2 zei hij toen dat het goed met hem gaat. Dat het goed gaat met zijn gezondheid. Johan voorziet dan toch zijn afscheidstournee te willen beginnen. Ja, ja. Hij voelt zich langzaam beter en beter en hij wil zijn carrière afsluiten met een aantal optredens. Begeleid door 5 muzikanten. Hij zou 13 december beginnen in Heist op den Berg. Dan naar Turnhout en naar de Ancien Belgique op 17 januari. Dan nog naar Hasselt. En er zullen ongetwijfeld nog heel wat data bijkomen. We gaan dat alleszins in de gaten houden, want we vinden dat heel goed nieuws voor de fans van Johan Verminne. Jo Lemaire, uiteraard een collega van Johan en Parfum de Rijven.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Met nog meer muziek van bij ons op weg naar lunchradio op vrijdagmiddag. We blijven meezingen met de liedjes die we kennen. Straks Mama Leone en tussen 12 en 2 heel wat aangename muziek bij de lunch. Maak er een hele fijne vrijdag van en misschien tot in het weekend, want dan hebben we live radio in Gistel bij de Dolle Dagen. Misschien komen we elkaar daar wel tegen. Kom eens even goeiedag zeggen. Dit is UB40 nog en A Rat in Mickey.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy is de bestuurder van 38 schuldig aan de doodslag op 7 mensen. Dat heeft de jury beslist. Hij handelde niet met voorbedachte raden. Zijn neef, die als passagier in de wagen zat, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. 4 jaar geleden reed de bestuurder 7 mensen dood. Hij reed veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. In een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes zijn 12 mensen opgepakt. Het gebeurde bij verschillende huiszoekingen, dat meldt het parket van Brussel. In maart ging de bal aan het rollen na de verdwijning van een meisje van 16, vertelt Laura Dumelier van het parket.
2: Er werd vermoed dat zij het slachtoffer zou zijn geworden van een georganiseerd netwerk in het prostitutiemilieu. Het meisje kon gelukkig wel worden teruggevonden en werd ondergebracht in een veilige omgeving. Uit verder onderzoek bleek nadien dat er 3 minderjarige jongens aan het hoofd zouden staan van dat netwerk. Er zouden ook 2 meerderjarige mannen en een vrouw bij betrokken zijn.
1: Er is al sprake van zeker 3 slachtoffers. 2 minderjarige verdachten zitten in een gesloten instelling. 1 is vrij onder voorwaarden. 3 volwassenen werden aangehouden. Het onderzoek loopt verder. In Antwerpen zijn 2 minderjarigen opgepakt die eind mei brand hebben gesticht aan het Kiel. Ze staken een geparkeerde auto in brand en vluchtten daarna weg met een step. De politie vond hen dankzij camerabeelden. De 2 zijn intussen ook verhoord en voor de jeugdrechter verschenen. 1 van hen is tijdelijk in een gesloten instelling opgenomen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art. Zijn bekendste werken zijn Portrait of an Artist en A Bigger Splash. Hockney werd 88. De politie in de VS heeft een onderzoek geopend naar een anti-Trump-boodschap in Washington. Aan het Capitool werd het getal 86-47 in het gras geschreven. 86 is een verwijzing naar iemand die je weg wil. 47 verwijst naar de 47ste president van de VS. Het is niet duidelijk wie erachter zit. De politie zegt dat ze elke bedreiging tegen de president zeer ernstig neemt. Een pech voor Wout van Aert. Hij geeft op in de Tour Auvergne-Rhône-Alp de dag na zijn overwinning van gisteren. Van Aert viel vorige week op training op zijn elleboog en ondervindt nog te veel last, vertelt sportjournalist Stijn Vlaming ter plaatse.
3: Dat zagen we gisteren al na de finish. Die stond toch wel gezwollen, moest ook onmiddellijk verzorgd worden. Maar dat is na de nacht niet beter geworden. Integendeel, stond nog roder. Er wordt gevreesd voor een bacterie in die elleboog. En dan neem je natuurlijk het zekere voor het onzekere. Zeker met het oog op de Ronde van Frankrijk.
1: Vandaag is het trouwens een etappe voor de klimmers. Deze namiddag grijs met lichte regen of motregen. Vanavond geleidelijk droger en opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen, maxima tot 21 graden. Zondag eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij 20 graden. Vanaf volgende week wordt het geleidelijk warmer en zonniger.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit.

0: Niet alleen een uitstekend danser en zanger deze kerel hier, maar ook een hele goede producer van andere plaatjes. Dus een manusje van alles, deze Justin Timberlake. Destijds begonnen bij de groep NSYNC, later uitgegroeid tot een hele grote solo-artiest. Je hoorde What Goes Around, Comes Around.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Bedankt Dirk voor de classics at work. Daarnet tussen 10 en 12 uur een fijn weekend toegewenst. En heel graag dus tot volgende week, collega.

Tupac, de succesvolle rapper en acteur uit New York die halverwege de jaren 90 hits scoorde met onder meer Dear Mama en California Love. Tupac werd op 7 september 1996 neergeschoten en overleed 6 dagen later aan zijn verwondingen. Dit hier was een postume hit van Tupac. Je hoorde Changes.

0: Bob. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: De nieuwe Dani Fabri bij Melinda FM en zoveel mooier. In de zomer van 2003 spreekt de toen 56-jarige Jean Birkin ruim 30 jaar later uit de school over Je t'aime moi non plus. In een interview met het Duitse blad Brigitte vertelt ze dat het erotische duet het onderwerp was van jaloezie. Jean Birkin wilde meewerken aan het lied met het vele gekreun en gesteun om te voorkomen dat haar man, dat was toen Serge Gainsbourg, het zou met een andere vrouw gaan opnemen.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 12 juni vandaag gaan we starten onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1942 en in de Tweede Wereldoorlog. Daar krijgt Anne Frank een dagboek voor haar 13e verjaardag. 1964, de anti-apartheidsstrijder Nelson Mandela wordt tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. 1965, de populaire band The Beatles ontvangen een lintje van de Britse vorstin. 1968, wielrenner Eddy Merckx wint als eerste Belg de Ronde van Italië. 1991, Pablo Escobar, de voortvluchtige leider van het beruchte Medellin drugkartel, belooft in een open brief aan de Colombiaanse minister van Justitie, Jaime Giraldo, dat hij zich spoedig zal overgeven. Terug 1991, 120 miljoen Russen verkiezen Boris Yeltsin als hun nieuwe president. 2016, zeker 50 mensen komen om bij een schietpartij in een homoclub in Orlando. 2018, historische ontmoeting tussen de Verenigde Staten met Donald Trump en Noord-Korea met Kim Jong-un op het eiland Sentosa in Singapore. Beide staatshoofden ondertekenen een document waarin wordt gesteld dat Noord-Korea zich verplicht tot nucleaire ontwapening. Vandaag 12 juni, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Felix de Laat, oftewel Last Frequencies, samen met Nathan Nicholson. So Much Beauty Around Us was dat net na de historische nieuwsfeiten.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club de Wit.
0: En deze kerel hier, ja, het is niet van de slimste, want voor de groep Duran wereldberoemd werd, had hij de groep al verlaten. Zelf had hij één hit te pakken en dat was in de zomer van 1982. Het was met deze Kiss Me. Hier is Stephen Tan Duffy nog tot aan de airplay van deze week.

0: deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week kozen we voor een aanstekelijke meezinger die je meteen doet dromen van warme dagen en een frisse zeebries. Zon, zee, strand. Dit is Lisa Lewis.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.

De boys van 5 and If You're Getting Down op deze 12 juni. Het is, ja, misschien weet je het niet, hè, maar het is vandaag de dag van de rode rozen. Een dag waarop liefde, passie en romantiek centraal staat. Het is maar dat je het weet, hè. Vandaar deze plaat nog eens op de radio. Hagel en Tapik.

Lekker meezingen geblazen was dat de voorbije minuten met Walter en de zijde van de Kreuners. Klassieker in onze eigen moedertaal was dat. Je hoorde ik wil je terug na het nieuws voor deel 2 van Club de Wit op deze bevrijdende vrijdag. Want we hebben op muzikaal vlak nog heel veel te bieden. Tot aan 1 uur onder meer nog deze Nederlandse Lois Lane. Here is It's the First Time. It's

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Op het assiseproces over het carnavalsdrama in Strepy is de bestuurder van 38 schuldig aan zevenvoudige doodslag. Dus zonder voorbedachte raden. Dat heeft de assisejury beslist. De feiten dateren van 4 jaar geleden. De bestuurder reed te snel, had gedronken en filmde zichzelf. Zijn neef, naast hem in de wagen, is schuldig omdat hij geen hulp gaf aan personen in nood. Je hoort Dimitri de Becot, advocaat van een van de slachtoffers.
2: Dit is heel belangrijk en een grote stap in hun rouwproces, want eigenlijk is erkend dat het geen doden zijn door een ongeval, maar door dodingen. Dat was voor die mensen essentieel. Ik vind het uiteindelijk een terechte beslissing.
1: De bestuurder riskeert 30 jaar cel, zijn neef 1 jaar. Volgende week woensdag kennen ze hun straf. In een onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes zijn 12 mensen opgepakt. Het gebeurde bij verschillende huiszoekingen. Dat meldt het parket van Brussel. In maart ging de bal aan het rollen na de verdwijning van een meisje van 16, vertelt Laura Dumelier van het parket.
3: Er werd vermoed dat zij het slachtoffer zou zijn geworden van een georganiseerd netwerk in het prostitutiemilieu. Het meisje kon gelukkig wel worden teruggevonden en werd ondergebracht in een veilige omgeving. Uit verder onderzoek bleek nadien dat er 3 minderjarige jongens aan het hoofd zouden staan van dat netwerk. Er zouden ook 2 meerderjarige mannen en een vrouw bij betrokken zijn.
1: Er is al sprake van zeker 3 slachtoffers. 2 minderjarige verdachten zitten in een gesloten instelling. 1 is vrij onder voorwaarden. De 3 volwassenen werden aangehouden. Het onderzoek loopt verder. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop art. Zijn bekendste werken zijn Portrait of an Artist en A Bigger Splash. Hockney werd 88. In Griekenland is een Belg van 62 zwaar gewond geraakt na een val van een klif. Dat schrijft HLN. De man probeerde een selfie te maken toen hij zijn evenwicht verloor. Hij liep ernstige verwondingen op in zijn gezicht. Lokale media roepen toeristen op om waakzaam te zijn. Een pech voor Wout van Aert. Hij geeft op in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes de dag na zijn overwinning gisteren. Van Aert viel vorige week op training op zijn elleboog en ondervindt nog te veel last, vertelt sportjournalist Stijn Vlaming ter plaatse.
4: Dat zagen we gisteren al na de finish. Die stond toch wel gezwollen, moest ook onmiddellijk verzorgd worden. Maar dat is na de nacht niet beter geworden. Integendeel, stond nog roder. Er wordt gevreesd voor een bacterie in die elleboog. En dan neem je natuurlijk het zekere voor het onzekere. Zeker met het oog op de Ronde van Frankrijk.
1: Vandaag is het trouwens een etappe voor de klimmers. Het is een namiddag grijs met lichte regen of motregen. Vanavond geleidelijk droger en opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen meer opklaringen, maxima tot 21 graden. Zondag eerst zonnig, daarna mogelijk wat regen bij 20 graden. Vanaf volgende week wordt het geleidelijk warmer en zonniger.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit.

0: De frontman van deze band hier, dat is James Walsh, leerde al op 12-jarige leeftijd piano spelen en schreef nog geen 2 jaar later zijn eerste liedje. Dus een ervaren rot, dat is het minste wat je kan vertellen van die James Walsh. Frontman en songschrijver dus bij Star Sailor. Dat was Four to the Floor, net na het nieuws van 1 uur.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: En nu pure romantiek de komende minuten op de radio. U vriendelijk gebracht door deze Bruno Mars. Here is Risk It All.

Joan Osborne en One of Us. Vandaag wordt er alweer gevoetbald op het wereldkampioenschap voetbal in Mexico, Amerika en ook in Canada. Om 4 uur, zometeen dus, is er de wedstrijd tussen Zuid-Korea en Tsjechië. En vanavond om 21 uur is er de wedstrijd tussen Canada en Bosnië en Herzegovina.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Halverwege met Suzanne en Freek, een van de liefdesliedjes van de filmmusical Grease is deze Sandy. Het werd destijds geschreven door Louis Saint-Louis en Scott Simon, maar gezongen natuurlijk door John Travolta.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Calvin Harris en Clementine Douglas. Dat was nog eens Blessings op deze 12 juni.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Mirjam Carlsson is jarig, beter bekend als de Zweedse zangeres Robin. Ze wordt er vandaag 47. Luke Slater, de Britse techno-producer, wordt er 58 en de laatste bekende jarige uit de muziekwereld. Is er een van bij ons, de Vlaamse zangeres en ook actrice Camille Dont, wordt er vandaag 25.

0: Camille Dons, geboren in Wevelgem op 12 juni 2001, vandaag dus 25 jaar, vooral bekend als kortweg Camille. Deze Belgische zangeres en actrice. Ze brak door dankzij haar rol in de jeugdserie Like Me en scoorde daarna heel veel grote Vlaamse hits, waaronder ook met deze plaat hier, Diamant.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Nu met deze zomerhit uit de mid-jaren 80 nog eens op de radio. Tony Esposito en zijn verhaal over Papa Chico.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
3: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
2: Stap binnen en ervaar het zelf.
3: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
2: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
6: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Die van Malie waren dat en Build to Last, maar toch scheiden hier onze muzikale wegen voor vandaag. Ik wens jullie allemaal een fijn, deugddoend weekend toe. En maandag de ganse werkweek lang ben ik opnieuw op het muzikale appel. Hier bij Melinda FM tussen 12 en 2. Klaartje met deze hier, Joe Jackson, Stepping Out. Heel graag tot volgende week.

0: dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Meer dan 2 maanden nadat een 18-jarige jongeman uit Oudenburg in coma belandde na een vechtpartij in Gent, is hij opnieuw wakker. Zijn familie laat weten dat dit een belangrijke stap is, al blijft het herstel nog lang en onzeker. Bij een politiecontrole in Blankenbergen zijn meer dan 100 namaakgoederen gevonden in 5 verschillende winkels. Het gaat om speelgoed, kleding, tabak en condooms. De politie heeft alle goederen in beslag genomen. In de Budastraat in Kortrijk hangt een opvallende bijenzwerm aan een verkeerspaal. De zwerm die vormt geen gevaar voor voorbijgangers en wordt binnenkort verwijderd door een imker. De voorbije 6 maanden is intensief gewerkt aan een nieuwe uitgave van het gratis magazine De Borenbreker. Het resultaat is opnieuw een verzorgde editie, gevuld met gastronomische en toeristische artikels. De 83-jarige George Keters uit Middelkerke, die recent de carrièreprijs kreeg tijdens de M Awards, brengt het magazine met trots uit en ziet het als een bekroning op zijn jarenlange inzet. De Borrebreker is er ook elke zaterdag hier bij Melinda FM. Net buiten het centrum van Brugge is een vergunning aangevraagd voor een groot woonproject met ruim 200 appartementen en woningen. Voor de ontwikkeling zouden bestaande huizen worden afgebroken en een boszone gerooid. De zesdejaars van het Sint-Leo-college in Brugge hebben hun afscheid van het middelbaar gevierd en na hun laatste lessen sprongen ze samen het water van de Brugse rijen in.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft overwegend zwaar bewolkt met nu en dan wat lichte regen of motregen. Later op de dag kunnen er plaatselijk enkele opklaringen verschijnen. De temperaturen die schommelen meestal tussen de 16 en 20 graden. Morgen start nog bewolkt met kans op wat lichte regen, maar in de namiddag wordt het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Zondag wordt het wisselend bewolkt met vooral later op de dag kans op een lokaal buitje. Terwijl zondag aan de kust meer zon mogelijk is.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Een man die altijd optrad met een zwarte zonnebril, Roy Orbison. And you got it. Hey, van harte welkom alweer. Het is vrijdag, je luistert Melinda FM. Ik zit alweer een uurtje in je radio. En vrijdag is bij mij vinyldag. Straks draaien we er eentje van op onze platendraaier. We hebben ook onze cocktailplaat. En zometeen ook een leuk zomerverhaaltje. Welkom.
1: Zomer, matinee met Stef Tielemans.

0: Belgische muziek op de radio hier bij Melinda FM. Via Condios en Heading for Fall.
1: Het is zomer.
0: Ja, de geluidjes van de zomer, daar gaan we het eens over hebben. Hè. Want voor sommigen is dat het geluid van de zee, voor anderen het gezoem van een grasmaaier en voor vele kinderen de ijsjeskar die de straat inrijdt. Maar dat is een beetje nostalgie, denk ik dan.
1: Zomer!
2: Matinee.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

zomer en de zonnestralen door je radio. Summer and 12 to 12 bij Melinda FM. We gaan richting de cocktailplaat doen we met deze 70s klassieker van Christy. Dit is nog eens Yellow Ribbon.

0: Mooie 70s klassieker was dat van Christy en Yellow River.
1: De cocktailplaat.
0: We gaan nu naar de zomer van 1983 en ik neem je mee naar de tijd toen ik met mijn ouders naar Spanje ging met het vliegtuig. Ja, dat was altijd een spannende uitstap. En we gingen toen naar Mallorca en het eerste wat ik daar deed was luisteren naar welke platen daar een hit waren. En wat me onmiddellijk opviel is deze plaat van Ryan Paris. Die werd daar toen onwaarschijnlijk vele keren gedraaid en ik kocht het daar in een plaatselijke vinyl. Winkel. Ryan Paris, de zomer van 1983. Dolce Vita.
1: De cocktailplaat.

0: luistert naar Zomermatinee met Stef Tielemans. Melinda FM.
1: Disco. X on the

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.

0: Ja, dat is soms belangrijk in het leven. Een pauze nemen bij wijze van een verlof of zoiets. Dat was de recentste hitsingle, Nederlandstalige hitsingle van Luna hier bij Melinda FM. En elke vrijdagmiddag, of eigenlijk elke vrijdagmorgen ter voorbereiding, ga ik wat neuzen in mijn grote uitgebreide vinylplatencollectie. En ga ik op zoek naar een mooi vinylplaatje en ik leg het op de platendraaier. Maar daarnaast heb ik natuurlijk ook een verhaaltje.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 12 juni 1971. Georgie Fame en Alan Price met Rosetta. Deze single stond 1 week op de nummer 1. Het nummer werd geschreven door Mike Snow. Rosetta bracht 2 Britse iconen samen. Georgie Fame brak door in de jaren 60. Alan Price was bekend van The Animals. Samen scoorden ze een onverwachte nummer 1 hit. Het nummer werd vooral in Europa populair. Rosetta bleef hun enige gezamenlijke hit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Ava Max was dat met Million Dollar Baby. En daarvoor zat nog Ella Langley en Loving Life Again. Zit er alweer op deze zomermatinee voor vandaag en deze hele werkweek. Ik wens je een aangenaam en fijn, hopelijk goed zonnig weekend. Volgende week zijn we natuurlijk graag terug. Elke weekdag van maandag tot en met vrijdag tussen 2 en 3 met zomermatinee. Zometeen veel plezier met Luc de Lee. En vandaag gaan we besluiten met Ice House. Een hele

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

de Dolly Dots en Doo-Wa Didi. En bij deze zijn we op een speelse manier beland bij de vrijdagaflevering van onze Rodonde. Dankjewel Stef, we zien elkaar maandag terug voor alweer een nieuwe aflevering van jouw matinee. Met ons moet je het stellen tot 4 uur op vrijdag.

Het wordt ongetwijfeld nog een grote internationale ster en misschien gaat ze wel Stromae en Angèle tegemoet. Pommelien Thijs met Zilver. We kunnen het niet meer ontkennen. Er is een serieuze klimaatverandering op til. De voorbije 4 jaar werden in Europa niet minder dan 200.000 doden vastgesteld ten gevolge van hittegolven. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit is de realiteit, maar meestal worden deze doodsoorzaken aan andere feiten gelinkt. Maar volgens WHO staan hittegolven zelden aangevinkt als doodsoorzaak. Nochtans is dergelijk fenomeen erkend als een stille doder. Misschien reden te meer nog om eens een steentje bij te dragen en die klimaatsverandering zo goed mogelijk proberen tegen te houden. This-

Het is nooit een echte hoogvlieger geweest in 2009, maar toch de moeite om even op de radio terug te horen. Lily Allen and the Fear. Op zaterdag 20 en zondag 21 juni organiseert De Panne de Parapanne Cycling Days, een internationale wielerwedstrijd voor paracyclisten. De atleten uit binnen- en buitenland geven er 2 dagen lang het beste van zichzelf op een volledig vlak parcours met start en aankomst op het Marktplein. Verwacht topsport, snelheid, techniek en vooral veel doorzettingsvermogen. De Parapanne Cycling Days groeien jaar na jaar uit tot een vaste waarde binnen de G-groep en zorgen voor een inspirerend weekend vol inclusie en prestaties. Supporters en bezoekers zijn van harte welkom in het hartje van De Panne. En dit is intussen muziek van Teddy.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hij is intussen al ruim de 70 gepasseerd, maar in zijn tijd was het misschien wel een loverboy, die Billy Ocean. Wie nog op zoek is naar een exclusief handtasje voor een speciale gelegenheid, kon misschien gisteren bieden op de Tyrannosaurus Rex. Want deze werden gisteren geveild in Parijs. Wat ze precies moesten kosten is nog niet geweten, maar ze moesten tussen de 300.000 en de 500.000 euro opbrengen. Het heeft jammer genoeg maar geleid tot 150.000 euro, waardoor ze dus nog niet verkocht worden. Dus als je een bod wil doen, waarom niet?

Het is ook alweer meer dan 10 jaar geleden dat we hem moesten afstaan. Luc de Vos en zijn Horky en een van zijn grootste hits. Soms vraagt een mens zich af. Op woensdag 24 juni bruist het centrum van de Haan van de wielersfeer tijdens de nonne koersen. Beloften en elite zonder contract gaan de strijd aan in een spannend avondcriterium van 70 kilometer verdeeld onder 35 ronden. De start wordt gegeven om 7:30 aan Café Pupje in de Grote Straat. Kom de renners aanmoedigen en geniet na afloop van een gezellige afterparty met live coverband en DJ. De toegang is volledig gratis en iedereen is welkom.

Dit is zo een van die deuntjes die blijft in je hoofd rondspoken van Duke en So In Love With You. En als je het mij vraagt, een van de enige hits die hij ooit de hitparade heeft ingezongen. Deze mensen hadden wel een rijker gevuld repertoire. Je kent ze nog wel, Sting, Andy Summers en Stuart Copeland. Dit waren de drie mensen van de Police, de ene hit na de andere in de jaren 80. En dit is er eentje van, Every Breath You Take.

0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.
2: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Friethuis, geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen. En ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Friethuis, daar voel je je meteen thuis.

controle geannuleerd vanwege persoonlijke omstandigheden. Wat er precies aan de hand is, weten we niet, maar er heeft de Poolse fans beloofd dat deze zeker zullen verplaatst worden naar een latere data. Dit euvel komt midden in zijn grootschalige wereldtournee die al eerder in Noord- en Zuid-Amerika te zien viel. Momenteel gaat deze door in Europa, maar dan wel met de aangekondigde tussenpauze. Wanneer de fans in Warschau hun idool aan het werk zullen zien, dat wordt nog later bepaald. Dit is Damiano Davids.

We hebben er nog vlug een 70er tussen gemoffeld van Pilot en Magic. En meteen is het weekend voor ons begonnen. Veel plezier met de collega's nog. En volgende week maandag, dan staan wij weer paraat tussen 3 en 4 voor een nieuwe rotonde. We gaan eruit met Pink en Sober. Tot volgende week. I

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Bijna 25 jaar na de sluiting van het iconische Dadi-park is er eindelijk groen licht voor de herbestemming van de site. De omgevingsvergunning voor een publiek waterlandschapspark is toegekend en de werken die kunnen begin volgend jaar starten. In Pittem is een lijnbus ontruimd nadat er plots een grote hoeveelheid koelvloeistof uit het dak naar beneden stroomde. De bus die door een onderaannemer werd uitgebaat, was onderweg van Roeselare naar Tielt toen de vloeistof uit het plafond gutste. Gelukkig raakte niemand gewond. In de Buddha-straat in Kortrijk hangt een opvallende bijenzwerm aan een verkeerspaal. De zwerm die vormt geen gevaar voor voorbijgangers en wordt binnenkort verwijderd door een imker. De zesdejaars van het Sint-Leo-college in Brugge hebben hun afscheid van het middelbaar gevierd en na hun laatste lessen sprongen ze samen het water van de Brugse rijen in. Meer dan 2 maanden nadat een 18-jarige jongeman uit Oudenburg in coma belandde na een vechtpartij in Gent, is hij opnieuw wakker. Zijn familie laat weten dat dit een belangrijke stap is, al blijft het herstel nog lang en onzeker. Net buiten het centrum van Brugge is een vergunning aangevraagd voor een groot woonproject met ruim 200 appartementen en woningen. Voor de ontwikkeling zouden bestaande huizen worden afgebroken en een boszone gerooid.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het blijft overwegend zwaar bewolkt met nu en dan wat lichte regen of motregen. Later op de dag kunnen er plaatselijk enkele opklaringen verschijnen. De temperaturen die schommelen meestal tussen de 16 en 20 graden. Morgen start nog bewolkt met kans op wat lichte regen, maar in de namiddag wordt het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Zondag wordt het wisselend bewolkt met vooral later op de dag kans op een lokaal buitje. Terwijl zondag aan de kust meer zon mogelijk is.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Niet alleen een schone verschijning, maar ook heel erg populair vandaag de dag. Dat was Olivia Rodrigo met Drop Dead. Goedemiddag, welkom erbij. 4 uur geweest, is alweer vrijdag vandaag. Dit is de spits tot 1 uur of 5. Gisteren met enkele collega's naar 10cc geweest. And Another Bloody Greatest Hits Tour in het Depot in Leuven. Graham Goldman, Rick Van, Keith Heyman, Ben Stone en Ian Hornell, dat waren de artiesten van dienst. Een volle zaal gisteren. En de hits die passeerden: I'm Not in Love, Dreadlock Holiday, The Things We Do for Love, Art for Art's Sake en Donna. Morgen zijn ze ook nog te bekijken en beluisteren in de Koningin Elisabethzaal, dat is in Antwerpen. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar vanaf €38. En ook die volgende hit mocht gisteren niet ontbreken: Wall Street Shuffle.

DNA featuring Susan Vega. Ik heb ooit eens iemand dit horen aankondigen als Tom's Dinner. Maar dat is niet zo smakelijk. Wij noemen het gewoon Tom's Diner. En dit zijn die van Mama's Jasje, de zon, de maan en de waarheid.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Bij Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 14:30 en van 11:30 tot 22:30. Te van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Cool and the Gang uit 1979 met Too Hot, waar we vandaag niet echt veel last van hebben. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Niet echt hot. Maximum temperatuur vandaag 17 graden, zwaar bewolkt. Het zou moeten droog blijven, maar dat zo is, dat valt nog even af te wachten. Vanaf morgen is het beter. Dan gaan we richting 19 graden, krijgen we de zon te zien. Enkele onschuldige wolkjes, ook zondag, maandag. Dinsdag, woensdag en donderdag zou het zonnig blijven. En tegen volgende week donderdag gaan de temperaturen richting 23 à 24 graden. Dat is een schoon vooruitzicht. Ik heb een plaatje meegebracht van Klein Orkest uit Nederland. Oost.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Ben je nog op zoek naar het perfecte cadeau voor Vaderdag? Spring dan zeker eens binnen bij Leonidas Gistel op de Markt. Je zal zeker scoren met onze chocolade voetballetjes in 10 heerlijke smaken. En maak het Vaderdaggeschenk compleet met ons lekker Gistelnoren bier. Leonidas, Markt 11 in Gistel, verwelkomt je ook graag tijdens de Gistel Dolle Dagen op 13 en 14 juni.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een nummer uit 1991, een van die grote hits samen met Blue Hotel. Deze Wicked Game van Chris Isaak. Trouwens, voor de fans van Chris Isaak heb ik goed nieuws, want vrijdag 10 juli aanstaande komt hij naar het Shock Festival in Gierle. Dat is in de Antwerpse Kempen. En een andere headliner al daar is Joan Jett en naar Black.

daarmee willen bedoelen, te jong om stil te zijn. Sammy Moore was dat. Ik was hier net een artikel aan het lezen over een Belg van 62 die de perfecte selfie wou maken aan een klif op het Griekse eiland Lefkas. Maar het is hem slecht bekomen. Hij verliest zijn evenwicht en stort naar beneden. De man is zwaar gewond, vooral in het aangezicht, maar zou zijn val

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Er is volgend jaar mogelijk een kleine marge om opslag te krijgen, bovenop de indexatie. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
2: Ik denk dat we zeer voorzichtig moeten zijn, gezien de onzekerheid op vlak van de inflatie, ook de lonenontwikkeling in de buurlanden. Er is misschien een kleine marge. Het is te vroeg om dat te weten. Maar hoe dan ook, als er een marge is, die is er wel op.
1: Onze koopkracht daalt dit jaar, zegt de Nationale Bank, vooral door de stijgende energieprijzen, door de oorlog in het Midden-Oosten. En door de centenindex van de federale regering wordt die stijging ook minder gecompenseerd. De Socialistische Vakbond dreigt met een algemene staking in het najaar tegen het beleid van de federale regering. Dat is gezegd op een congres. Onder meer de pensioenhervorming blijft gevoelig liggen. Een eerste harde actie komt er in september. Daarna volgen nog meer acties. En die zullen dan alleen maar groter zijn. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk dit weekend al getekend in Zwitserland. Dat zegt een westerse bron. Iran is daar voorzichtiger in. Zowel de VS als Iran zeggen wel dat er bijna een deal is om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers legt uit wat er in het akkoord staat.
3: In de allereerste plaats gaat het over het heropenen van de Straat van Hormuz. Dat is wat Amerikanen het allerbelangrijkste vinden. Nu, Iran zal dat niet zomaar doen, aangezien het hun belangrijkste hefboom is. Dus Iran wil dat er in ruil ook naar hen geld vloeit. En dat geld dat gaat over de bevroren tegoeden van Iran.
1: En als deze deal getekend is, kan er voortgepraat worden over andere punten, zoals het Iraanse kernprogramma. SpaceX-baas Elon Musk kan amper geloven dat zijn bedrijf nu op de beurs zit. Het gebeurde deze middag op Wall Street in New York. Musk hoopt zo $75 miljard op te halen, waarmee het de grootste beursgang ooit is. Wie me dit ooit had gezegd, had ik gek verklaard, zegt Musk.
4: It is certainly hard to believe that a little company that started in a warehouse in El Segundo is now going public. If people had told me this was gonna happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack.
1: SpaceX zou met de beursgang ineens €1.500 miljard waard zijn, waardoor Musk ook de eerste biljonair ter wereld is. En op de World Cup of Darts hebben onze Belgian Arrows hun tweede groepswedstrijd gewonnen, met 4-1 van Slovenië. Gisteren verloren Dimitri van den Berg en Mike de Dekker verrassend nog van Hongkong met 2-4. Ze moeten nu hopen dat Slovenië straks ruim wint van Hongkong om de groep nog te winnen. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op, minimaal rond 14 graden. Morgen is er eerst nog wat kans op lichte regen, later komt de zon er wel door, maximaal rond 21 graden dan. Zondag wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden, maandag ongeveer hetzelfde weer. Vanaf dinsdag wordt het zonniger en warmer. Vanaf donderdag tot 30 graden en meer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 56, Jaak van Bellegem.

Die Simon Le Bon die maakte het mooie weer in 1984 met Duran Duran. Dat was nog even de Wild Boys. En daarmee staan we met beide voeten in de Turbulentie Show.

absolute zomerhit van de Crash Test Dummies. Dat was zometeen muziek van ATC in die turbulente show op vrijdagmiddag bij Melinda FM. Voor we daar aan toe zijn, eerst nog even Paljas.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf. Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
3: Je nieuwe wagen opladen.

Ze heeft een moeilijke periode achter de rug, maar ze staan met beide voeten terug op de grond. Deze Laura Tesoro in die turbulente show. Ondertussen 2 minuten voor 5:30. Zometeen om 6:00 het officiële startschot van een nieuw weekend.

0: FM Airplay van de week.
1: Deze week kozen we voor een aanstekelijke meezinger die je meteen doet dromen van warme dagen en een frisse zeebries. Zon, zee, strand. Dit is Lisa Lewis. Airplay.

Platen die trouwens meer dan 50 jaar op die teller hebben staan, worden bij ons beschouwd in die turbulente show als goud van oud. En het schone voorbeeld daarvan kreeg hier van Norman Greenbow. Het was nog even Spirit in the Sky. En dit is een absolute topper van Anne Christie.

0: Echte koffie begint bij echte ambacht. Bij Koffie Torenhof branden we onze koffie langer en zachter. Het resultaat? Een zachte, licht verteerbare koffie zonder bittere of verbrande smaak. Dat ruik, zie en proef je meteen. Van pure single origin tot perfect uitgebalanceerde melanges. Bij Koffie Torenhof vind je altijd jouw smaak. Ontdek het volledige assortiment in onze ambachtelijke koffiebranderij. Koffie Torenhof. Oostense Steenweg 251, Eernegem. Proef het verschil.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor

Door de jaren heen toch wel een grote fan geworden van deze formatie. Orchestra Manoeuvres in the Dark, dat was The Locomotion. En als een trein gaan wij nu alvast op naar het weekend. En dat doen we met Foute Muziek. Graag een nieuwe afspraak maandagmiddag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Nederland zijn meerdere mensen opgepakt in het onderzoek naar de zware ontploffing van afgelopen nacht in Amsterdam. Er zijn ook auto's in beslag genomen, dat meldt de politie. Het is niet duidelijk of die mensen opgepakt zijn als verdachten. Bij de ontploffing vielen 7 gewonden, van wie er 2 erg aan toe zijn. Honderden mensen werden ook geëvacueerd. Naar de oorzaak van de ontploffing zoeken experts nog. Nederlandse media zeggen dat een groep jongeren pakketten met explosieven aan het maken waren. Ze hadden mogelijk plannen om een geldautomaat op te blazen in Duitsland. De man van 19 uit Hulst, die opgepakt werd na het dodelijke ongeval in Vogelbaarde in Zeeland, blijft in de cel. Dat heeft de Nederlandse rechtbank beslist. De man reed gisteren in op een groep jonge fietsers. 3 kinderen overleefden dat niet, net als 1 volwassene. Nog meerdere andere kinderen raakten gewond. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. Er is volgend jaar mogelijk een kleine marge om opslag te krijgen, bovenop de indexatie. Dat zegt de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch.
2: Ik denk dat we zeer voorzichtig moeten zijn, gezien de onzekerheid op vlak van de inflatie, ook de loonontwikkeling in de buurlanden. Er is misschien een kleine marge. Het is te vroeg om dat te weten. Maar hoe dan ook, als er een marge is, is die er wel op.
1: Onze koopkracht daalt dit jaar, zegt de Nationale Bank, vooral door de stijgende energieprijzen. De Socialistische Vakbond dreigt met een algemene staking in het najaar. Tegen het beleid van de federale regering, dat is gezegd op een congres. Onder meer de pensioenhervorming blijft gevoelig liggen. Een eerste harde actie komt er in september. Daarna volgen nog meer acties. En die zullen dan alleen maar groter zijn. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk dit weekend al getekend in Zwitserland. Dat zegt een westerse bron. Iran is daar voorzichtiger in. Zowel de VS als Iran zeggen wel dat er bijna een deal is om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers legt uit wat er in het akkoord staat.
3: In de allereerste plaats gaat het over het heropenen van de Straat van Hormuz. Dat is wat Amerikanen het allerbelangrijkste vinden. Nu, Iran zal dat niet zomaar doen, aangezien het hun belangrijkste hefboom is. Dus Iran wil dat er in ruil ook naar hen geld vloeit. En dat geld dat gaat over de bevroren tegoeden van Iran.
1: En als deze deal getekend is, kan er voortgepraat worden over andere punten, zoals het Iraanse kernprogramma. En een tweede Belgische ritwinst op rij in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné is dat. Na Wout van Aert gisteren won Maxime Van Gils nu de 6e rit, de eerste bergrit. Hij was de sterkste van een groep vluchters. Van Gils moest maandenlang revalideren na een zware valpartij en is nog maar net terug in het peloton. Dit doet deugd, zegt hij.
4: Dat is de reden dat ik er op de fiets ben gekropen, zeker na de valpartij. Ik denk dat winnen altijd het mooiste is en dat we daar elke dag voor trainen. Het is niet makkelijk, zeker niet op dit niveau, maar om het dan hier vandaag in deze regio klaar te spelen, betekent veel voor mij. Ik ben niet zo snel emotioneel, maar toch wel een beetje vandaag.
1: De Noor Johannessen werd 2e, de Australiër Tuckwell 3e. En die is ook de nieuwe leider. Vanavond en vannacht wordt het droger en klaart het ook wat op. Minima rond 14 graden. Morgen is er eerst nog kans op wat lichte regen. Later komt de zon er wel door, maxima rond 21 graden. Zondag wisselend bewolkt dan en meestal droog bij 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Raven Lennie met Love Me Not. Nog even geduld, nog even geduld. Volgende week komt de zomer weer terug. En dat is misschien wel minder goed nieuws voor de studerende jeugd natuurlijk. Maar ondertussen knallende zomerhits uit jouw radio met Kim Appleby.

0: Robinson.
1: Na een artikel in de New York Times gaan ze nu ook in Amerika massaal luisteren naar Pommelien Thijs. En dat terwijl ze in de tweede landshelft hier in België niet bekend is. Pommelien Thijs was dat met Atlas. En hier zit de madame van Tattoo.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
0: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op, daar bouw je op. Knap op is ook partner van Dakfest. Een driedaags festival eind juni met op vrijdag top DJ Michael Armani. Op zaterdag Meteor en Triggerfinger. En op zondag Like Me en de Dolfijntjes.

De DMA's met My Baby's Place. Mag ik jullie even meenemen naar vorige eeuw? Zo dadelijk met The Clash en London Calling. Maar beginnen doen we met deze band die bekend stond als de begeleidingsformatie van Mr. Barry White. Maar af en toe bracht ze ook wel een singeltje uit. En deze was wel heel succesvol. I'm So Glad That I'm A Woman. The Love Unlimited Orchestra bij Marine FM. In Boeken Toe, het begin van het weekend. Goeie avond.

Carpe diem, pluk de dag, geniet van het leven. How beautiful this life is, dat was Berde natuurlijk. En natuurlijk ook de zomerse tour op vanavond hier bij Melinda van mijn boeken toe. Met Kumba Gaulo. Dit is Pata Pata.

0: Chinese restaurant Le Pavillon Shanglong geniet u van de authentieke en smaakvolle Aziatische gastronomie. U kan er elke dag terecht voor takeaway van 11:30 tot 3:30 en van 11:30 tot 11:30 van het ruime aanbod Chinese gerechten in het restaurant. Reserveer nu al uw tafeltje via 059 50 14 34. Le Pavillon Shanglong, een pareltje in Aziatische keuken. Hoogstraat 22 in Gistel.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Melinda FM, 68, Chris van Toren.

Zijn horloge stond blijkbaar nog op wintertijd en dat is natuurlijk de verkeerde tijd. Wel de juiste persoon, maar helaas voor Henry Moody geen succes. Break my heart, Rondé.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ze is nog steeds alive and kicking, treedt nog altijd op, ook al is het op muzikaal gebied wat stiller geworden, want deze Schotse folkrockdame Amy MacDonald, je hoorde haar met Mr. Rock'n'Roll in Boeken Toe. Het begin van het weekend blijft zeker hangen, want we hebben nog een paar leuke amazing momenten voor jullie klaarstaan later. Maar eerst gaan we luisteren naar Dasha. Deep breath.

0: macchiato.
1: Straks mag het rust wat straffer zijn dan een espresso macchiato om het begin van het weekend te vieren. Trouwens, dit weekend kan je onze collega's weer aan het werk zien met Melinda FM on Tour, want wij zijn te gast in Histel voor de dolle dagen daar. Dus ga gerust een kijkje nemen daar in Histel. Okay.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het Friethuis. Daar voel je je meteen thuis. Hier word je bij naam aangesproken en geniet je van een huiselijke sfeer. Heerlijke frietjes, gemaakt van de beste aardappelen. Gebakken in dagelijks ververst plantaardig vet. En terwijl je wacht, geniet je van een lokaal biertje, een kop koffie of een heerlijk ijsje. Het Friethuis. Geen zin om te wachten? Bestel nu online. Kinderen vermaken zich met onze leuke kidsboxen en ons ruimterras biedt schaduw en sfeer. Volg ons op Facebook en Instagram voor het laatste nieuws. Het Friethuis, daar voel je je meteen thuis.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
3: Melinda FM 68, Chris van Toren.

Het kon een ode zijn aan Margriet Hermans. Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile. Tijd om terug te frissen naar vorige eeuw met twee echte grote klassiekers. Zo dadelijk I Was Made For Loving You van Kiss. En dit is Don Johnson bij Midden FM met Heartbeat. Goedenavond.

Ja, het blijft een onvervalste klassieker natuurlijk. Kiss met I Was Made For Loving You. Zijn jullie er klaar voor? Het is tijd voor het eerste amazing moment in dit uur van Boeken 2. Want hier is een Jan Smit. Als de nacht verdwijnt, zing maar mee uit volle borst.

0: Vec Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Zin in een goede tas koffie, een frisse pint en pure gezelligheid?
2: Welkom in Café de Kroon op de Markt in Gistel.
1: Stap binnen en ervaar het zelf.
2: Café de Kroon, jouw vertrouwde stamcafé. Elke dag opnieuw.
1: Tot snel in Café de Kroon in Gistel.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
5: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
6: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Nog steeds zeer geliefd en ontzettend populair hier in Vlaanderen. En hij komt hier ook graag, want op 15 oktober aanstaande staat hij alweer in de Afwasdoom. Bryan Adams met Please Forgive Me. Maak je maar klaar voor een nieuw amazing moment, want zo dadelijk krijg je Yves Segers. Een beetje gay, maar eerst deze meneer, de Bas, Bruce Springsteen.

Je zal hem ongetwijfeld tegenkomen op een van de vele dorpsfeesten die gaat opfleuren met zijn een beetje gay. Dit is oké, je hoort de Yves Segers. En zo zijn we aan het einde gekomen van Boeken Toe voor deze week. Misschien zien we elkaar wel dit weekend ergens in Heestel tijdens de dolle dagen daar, want daar zijn we met Melinda FM on tour. U krijgt van mij vanavond nog Coldplay met We Pray. Fijne vrijdagavond, prettig weekend en tot volgende week. Salut!

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar dance classics op Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de dance.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Als er vandaag verkiezingen zouden...

0: is vanavond een massale vechtpartij uitgebroken, met messen en metaalstaven. Daarbij viel 1 gewonde. Hij ligt nu in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, dat vertelt woordvoerder Sven Lomaert.
1: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden. Er zijn wel een aantal mensen die mee naar kantoor zijn om verhoord te worden.
0: Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. De Wever krijgt 28%. Tom van Grieken van Vlaams Belang volgt op 2 met 16%. En vooruitvoorzitter Conor Rousseau is derde met 7%. Vlaams Belang wordt wel de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. De aandelen van SpaceX doen het goed sinds de lancering deze namiddag op de beurs in New York. Ze gingen meteen 11% hoger en later naar bijna 30%. Financieel expert Paul Doren.
2: Wat vooral sterk is, is dat je een sterke opening hebt gehad en dat daarna de koers is blijven stijgen. En meestal is het zo dat als je een knallende start hebt, dat het dan een beetje afkoelt. Dat betekent ook dat de waarde van het bedrijf, die was 1750 vanmiddag, dat die nu al op 2300 miljard dollar staat. Dat is ongelooflijk.
0: Het succes van SpaceX maakt van eigenaar Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Hij is nu 3 keer rijker dan de op 1 na rijkste mens ter wereld. Een opvallende transfer in ons voetbal. De Engelse verdediger Christian Burgess lijkt op weg naar AA Gent. Hij heeft al een akkoord met de club, maandag volgen de Benische testen nog. Burgess is 34 en speelde 6 seizoenen voor Union. Daar liep zijn contract af. Na Mexico heeft nu ook Canada het WK voetbal officieel geopend, met een ceremonie en optredens van onder meer Michael Bublé en Alanis Morissette. Op dit moment speelt...
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
4: Elke vrijdagavond alleen maar Dance Classics op Melinda FM.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar Dance Classics op Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Ook bemiddelaar Pakistan bevestigt nu dat de VS en Iran het eens zijn over de tekst voor een vredesdeal. Volgens een hoge Amerikaanse ambtenaar is de kans 80-85% dat het de komende dagen ondertekend wordt. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Noem het een soort van voorakkoord.
3: De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
1: Volgens die Amerikaanse bron gaat het in de deal ook over de oorlog van Israël tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. De Israëlische defensieminister Katz waarschuwt de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran.

0: De aandelen van ruimtebedrijf SpaceX van Elon Musk hebben hun eerste beursdag afgesloten met 19% winst. Een aandeel ging van $135 naar bijna $161. SpaceX is daardoor nu ruim $2000 miljard waard. Het is daarmee het op vijf na meest waardevolle bedrijf in de VS. Alleen onder meer Apple, Microsoft en Amazon doen het nog beter. Op het WK-voetbal heeft gastland Canada zijn openingswedstrijd niet kunnen winnen. Het bleef in Toronto op 1-1 steken tegen Bosnië-Herzegovina. En om 3:00 vannacht onze tijd opent ook het derde gastland, de VS, zijn WK. Met een derde en laatste ceremonie in Los Angeles. Onder meer Katy Perry treedt erop. Daarna begint de VS eraan tegen Paraguay. En op de World Cup of Darts stoten onze Belgian Arrows dan toch door naar de tweede ronde. Met de hulp van Slovenië, dat Hongkong klopte met 4-2. En dat was nodig omdat Dimitri van den Berg en Mike de Dekker eerder zelf hadden verloren van Hongkong. Tegen wie de Arrows nu uitkomen, weten ze nog niet. Vannacht opklaringen, maar ook nog kans op een plaatselijke bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst nog wat lichte regen, later wel meer zon en 21 graden. Zondag wisselend bewolkt, meestal droog bij 22 graden.
1: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.